Sammy staat die land voor barbereer en ben hem al lorgen is van ten al. Ik zeg, ja, er loog van een rief, van vliegen met hem roog, van meer een vief.